0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Heerlijke muziek uit het jaar 1970. Het is wat tijd voor twee uurtjes Mabo 2 Club. Met in het eerste uur natuurlijk wel veel Radio North Sea International. Muziek uit de periode 1970 tot en met 1974. En natuurlijk weer met een aantal leuke programmafragmenten. Zo gaan we straks terug naar 23 augustus 1974 met een hele leuke driemaster met Leo van der Goot. Hans Molenaar zit live aan boord van de Mabo 2 op 12 december 1973. En op 29 augustus 1970 was er een kapingspoging. En daar hebben we een hele leuke montage van, vrienden. Maar eerst nog even lekkere muziek uit het jaar 1970. En dan gaan we weer terug naar de maand augustus. En dat doen we met een plaatje dat eigenlijk opgenomen was voor de Tremolo's. Maar die besluiten het uiteindelijk niet uit te brengen. De al kant-en-klaar opgenomen muziekband komt bij Jeff Christie terecht. Die wist de stemmen van de Tremolo's, maar laat de muziek staan. En laat het Jeff Christie opnieuw inzingen. En het werd een grote hit. Dat is de Yellow River.
1: Zandwater Radio hoor jij in de Mabo 2 Club.

0: In augustus 1970 was dit een grote hit voor Christie en Yellow River. In augustus 1970 lezen we in de krant dat de Nederlandse zakenman Kees Manders de nieuwe directeur van Radio North Sea International zou gaan worden. Kort daarna laten Erwin Meister en Edwin Bollier, de eigenaren van het zendschip De Mabo 2, die laten weten dat daar niets van waar is en dat Kees Manders geen directeur wordt. Nou, Kees Manders die was natuurlijk slightly pissed off en op zaterdagmiddag 29 augustus 1970 vaart hij samen met zijn zakenpartner ingenieur Herema met de twee schepen, de Viking en de Husky, vaart hij naar het zendschip de Mabo 2. Na een kort gesprek aan boord van de Mabo 2 met de kapitein wordt Kees Manders van het schip gezet en nu was hij natuurlijk helemaal boos. Ze varen met de twee schepen dreigend rond de Mabo 2. Er wordt een poging gedaan om de ankerketting van de Mabo 2 te kappen. En ze dreigen ook met een brandslang de antenne van de Mabo 2 onklaar te maken. En beide pogingen die mislukken. De DJ's aan boord, Alan West, Andy Archer, Carl Mitchell, die geven een live verslag van wat er allemaal gebeurde toen op de Noordzee. En uiteindelijk komt ook programmaleider Larry Tremaine en die doet ook nog eens even een heel dramatische oproep. Of het nou ook echt allemaal zo gevaarlijk was, dat laten we een beetje in het midden. We gaan naar 29 augustus 1970 met Alan West, Carl Mitchell en Larry Tremaine.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: We gingen terug naar 29 augustus van het jaar 1970. En dat deden we met onder andere Alan West en Larry Tremaine. Tijdens de kaping, of de mislukte kaping, laten we het zo zeggen, van de Mabo 2. Radio Noordzee International, ze hadden wel heel erg veel luisteraars op die zaterdagmiddag. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat het toch allemaal wel een heel klein beetje aangedikt werd in de... Zometeen gaan we naar 24 juli 1971 met Joost de Draaier en de Top 50. Maar eerst nog wat muziek uit augustus 1970. Dat is Hot Chocolate. Oh, een heel mooi nummer. And Love is Life.
1: This is Radio Noordzee International, AM and FM.

0: Uit de maand augustus 1970 Hot Chocolate samen met de Three Dot Singles met een van hun eerste hits hier in Nederland, Love Is Life. Op 6 maart 1971 begonnen de eerste Nederlandstalige uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal. En dat zou een groot succes worden. Ik ga jullie nu meenemen naar 24 juli van het jaar 1971. Dit is Joost de Draaier met de Radio Noordzee Top 50.
1: Zeezendergeluiden hoor jij in de Mabo 2 Club.

0: Martin Bobs en zijn orkest. Oh nee, sorry, en his orchestra. Hey, Martin Willem! Met Martin Willems naar de films. Oh, wat is het leven toch mooi, mensen, wat is het leven toch mooi. Radio Noord Internationaal was nummertje 5, we zijn toe, nummer 4 en die is van Sweet. Ik zei, die is niet wel, ja...
1: Leuk werk, fijne job, kijk deze week in Contacten.
2: Kijk in Contacten voor een goede man, kijk in Contacten voor een goede man.
0: Ik weet nog steeds niet waar hij over gaat, maar geloof over een nachtclub, juffrouw, dan is er eerst dingetje prima, hoor, van de Rieners 4 Sweet en dit is k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

even bukken, want er komt Coco voorbij, moet je kijken, hoor. Cocotje! Prima typio! Afgelopen uit met de suite. 3 hebben ze gestaan, 2 weken als ik het wel heb. En nu rugnummertje 4. En ze nu, houdt u vast, de grote 3. De nationale hitwezen, de Radio Noordzee top 50 van 32, dacht ik, naar 10. En nu naar 3 en volgende week staat hij, ja, nou dat weet ik niet, door slijten, dames en heren. Maar heel gevoelig plaatje. Dat is nog genoeg hoor, want anders dan houdt het schip er niet, hè. Dan ploffen wij elkaar sleven. Wat heet, 17 stond Focus, Hocus Pocus. Op 16 Twilly, die Twilly, dan. Ja, dat dacht ik ook. Middle of the Road. Op 15 Double Battle, David en Sir Collins. Op 14 Middernacht, gebroeder vrouwen. 13 Want Get Fooled Again, van Oeh. Op 12 Clown, Ben Kramer. 11 When You Are the King, White Plains. Op 10 Never Ending Song, All Over the Lane, Bonnie and Friends. Op 9 How Can You Mend the Broken BG. 8 My Darling Helena van de Wokers, 7 Kees, maar José Feliciano. Op 6 Chicago Graham Nation, 5 Roemer Tamma Martin Wooms en zijn orkest. Op 4 Coco van Sweet 3, Get Down and Get Visit Slater. Op 2 zo 30 zijn lieve Wilma en haar opa.

0: Ja, Manuela, dat is veel erg gemeen, want die staat één voor de tweede week. Jacques Herp en de Rivies tot de piepen van 3 uur. En tot dan stond ze in de eerste uurtje, Joost Ravier. Dan zonder Manuela, maar wel met een uur toekomstmuziek. Treiter schrijven, kanskaarten enzovoort. Zo gaat het mooi door. Luister, Manuela.
1: Ik was met haar alleen. We keken naar elkaar.
2: Heb jij deze plaat ooit wel eens gehoord? Nee? Moet je luisteren bij ons, bij Henkie. Want daar hoor je ze wel.

0: Kirby Man met Philly Dog, een van de tunes die altijd gebruikt werd door Ferry Maat op Radio North Sea International. We hadden net een top 50 met Joost de Draaier van 24 juli 1971. We hebben nog een montage van een top 50 gemaakt. En nu, omdat we zojuist een tune draaiden, nu een top 50 gepresenteerd door Ferry Maat. We gaan terug naar 10 juli 1972.
1: Zo mevrouw, u verwendt ze maar weer. Verrukkelijk zo'n complete linzenschotel met bacon. En gezond ook.
2: Lekker, dat is het helemaal.
3: Oh, ik krijg er horen van zeg. Goedemiddag. Bedankt voor de nieuws en weerberichten en het sportprogramma van Algemeen Dagblad tussen 10 en 12. U heeft afgestemd gewoontegetrouw op Radio Noordzee Internationaal. Te ontvangen op de nu volgende golflengte. 220 meter op de middengolf. Dat is 1367 kilohertz. FM-kanaal 44, 100 megahertz. En op de korte golf de 49 meter Europa-band 6205 kHz. Radio Noordzee internationaal 21 uur per dag op de werkdagen. En in het weekend, zoals nu bijvoorbeeld, 21 uur plus 3 is 24 uur non-stop het weekend.
4: 10, 9.
5: We have ignition sequence start.
3: Dat kan ik niet verstaan.
5: The engines are on.
3: Oh ja.
5: 4.
3: Ga snel.
5: 2, 1, 0.
3: Goedemiddag.
6: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
7: The hits from coast to coast.
6: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.
3: 4 minuten over 12. Een hartelijk welkom in deze Top 50 show op deze zaterdagmiddag, de 10e juni vandaag. We gaan de Top 50 laten horen die geldig is van de week 10 tot 17 juni. En daar kunt u dan 3 uurtjes lang naar luisteren. Het zaterdagmiddag gebeuren van Radio Noordzee Internationaal. Dan straks van 3 tot 4 uur toekomstmuziek. Onder leiding van Tony Berg natuurlijk. En daarin hoort u de nieuwe trederschijf, de nieuwe kanskaarten, LP van de week. Noem het maar op, alles wat nieuw is. En uitgebracht is in Nederland de komende week, wat u allemaal kunt gaan kopen. En wat getipt wordt voor de hitlijst die wij tussen 12 en 3 gaan laten horen onder het motto de hits from coast to coast. 7 nieuwe vandaag genoteerd in onze Supertop 50. En er zijn er even zoveel verdwenen. Het is 4,5 over 12. Hier is nummer 50, de hekkensluiter voor deze week. Een plaat die één strijderschijf was. 5 plaatsen gezakt. Christian Iron Holtz.

Nummertje 50 deze week. Dat is Krusty en de titel is Iron Halls. En we gaan eventjes meteen afscheid nemen van de platen die vandaag verdwenen zijn. Het zijn er 7 in totaal, dat heb ik u dus straks al verteld. En te weten, Cardinal Point met Mama en Papa, Freedom van Mac en Katie Cathone, Tumbling Dice van de Rolling Stones, The Talk of All the USA van Middle of the Road, en natuurlijk die achterkant Samson en Delilah, mag u niet vergeten. Dagen en Nachten, Corrie en de Rekels, Without You van Nilsson en Back Steelerborough van de New Seekers, ex-strijderschijf. Al die platen gaan de rommelzolder op, maar komen over een half jaartje daar weer vanaf. Al zijn de grauwe ouwe te draaien op Radio Noordzee Internationaal. Voorlopig zeggen we nog steeds...

Het is bijna 8 minuten over 12 en u luistert naar onze Nederlandse Top 50 show op deze zaterdagmiddag. 7 nieuwe vandaag en de eerste gaan we nu draaien. Binnengekomen op nummer 49, de bekende Fransman Michel Polnareff. En hij zingt over de vakantie, Holidays.

0: Zo internationaal. Wat een hit zeg. Het is net zoiets als Borrequito verleden jaar, weet u wel. En het zal waarschijnlijk ook wel weer een grote gaan worden in Nederland voor alle Spanje-vaarders van binnenkort. Als u op vakantie gaat, u zult hem nog horen van de zomer daar. Dus haal hem vast in huis, dan heeft u een voorproefje van de komende vakantie. Binnengekomen als tweede nieuwe voor vandaag op nummertje 48 in de Radio Noordzee Super Top 50. Paco Paco uit Spanje en taka taka ta. It's the chewing gum that makes chewing fun.
1: Kou je fris en voel je fijn met Chiclets.
0: We hebben er drie op een rijtje, drie gloednieuwe platen die genoteerd staan vandaag. Op nummer 47, The Beach Boys en de nieuwste Hit You Need a Mass to Help and Stand Alone. Dat zijn de Bee Gees. Israël is vandaag gezakt van 28 naar 46 en het heeft niets met de bekende voetballer te maken, geloof ik. Hè?
2: Wat? Nee, die Neeskes, die Krol, die Hanegem, Haan.
0: Dat wou ik ook zeggen, meneer Israël van Feyenoord. Ja, oké, okay, dank u. Dat was Tom van Duinhoven, de Bee Gees, gezakt van 28 naar 46 met Israël. Jules, wat doe je het weer leuk. Ik heb...

0: Middle of the Road Sacramento. Een plaatje dat ik in 1972 nog voor mijn toenmalig vriendinnetje kocht. Dacht er een plezier mee te doen. Maar ze wou het plaatje niet. Ze vond er niks aan, zei ze. En uiteindelijk kwam tussen neus en lippen ook nog de mededeling dat ze aan mij ook niks vond. En dat ik kon vertrekken. En toen maakte ik voor het eerst in mijn leven kennis met het fenomeen Lullen voor de Vrienden. Ja. Van 1972 ga ik jullie meenemen naar 23 augustus 1974. Met misschien wel een van de leukste discjockeys van Radio North Sea International. Het was de meest spontane Leo van der Goot. En in mijn optiek een van de meest favoriete programma's. We gaan naar Dreamaster van 23 augustus 1974. En dat doen we met Leo van der Goot.
1: Dit is Radio North Sea.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
1: International.
3: Ladies and gentlemen, here he is, Wolfman Jack.
4: Ready Tune biedt u meer dan achtergrondmuziek alleen. Kijk maar eens naar onze afdelingen Ready Project, Ready Alarm, Ready Com en Ready Advertising. Vraag inlichtingen bij Ready Tune 021 59 46 266.

0: Talking in your sleep vind ik ook altijd zo mooi. Pas slaat zo mooi bij mij, want ik schijn afschuwelijk in mijn slaap te praten. Ik zeg al de meest vreemde dingen. Ik had laatst iets van, ik zei, dat hoorde ik ook van derden. Tweede eigenlijk. Ik in mijn slaap had gezegd van... En dan zetten ze allemaal televisieschermen op de motorkappen. En dan en een dode dat er vallen. Ik snap niet hoe ik daar opkom op dat soort dingen. Ik zou het u wel afraden, want het lijkt me een zeer pijnlijke aangelegenheid. Hoor. Wat is dat nou? Hé, hey, die hebben een ander gebruikt. Nou, sorry, eerst met deze even.
1: Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Nappa en Suède kleding. Casanova voor te gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. En vanaf 13 september nu ook in de Noordmolenstraat 54 in Rotterdam.

Bij Wastora in Zaandam, het grootste technische warenhuis van Europa, vindt u op 6500 vierkante meter verkoopoppervlakte alle bekende wereldmerken met 15 tot 50% contant voordeel. Alles inclusief volledige service en garantie. Wastora Zaandam.

Hadden we net de ene Sundown vrienden van Gordon Lightfoot. Hier is die andere van The Edgar Winter Group van het LP Shock Treatment. De Rubettes! Zo! Het is wat moois, zeg. Tonight, het is, kan ook moeilijk anders, het is vrijdagavond vanavond. Eerst algemeen een heel stappige avond. En dan valt er nog wel eens wat voor, maar zoals ik al gezegd heb in het begin van dit laatste half uur, laten we niet te veel drinken, jongens. Dan wedden we aan die wet die er op 1 oktober doorkomt. En dan komen er misschien wat minder ongelukken voor zo in het weekend, waardoor er een hele hoop mensen ongelukkig en vervelend en allemaal nare toestanden. En eigenlijk is dat ene pilsje, of zelfs die twee pilsjes, of zelfs die drie pilsjes, het niet waard. Denk er maar eens diep over na.

0: De afsluiter van Dreamaster met Leo van der Goot op 23 augustus van het jaar 1974. Plaatje uit het jaar 1968, Billy Davis. And I want you to be my baby. Zie dat we nog 9 minuutjes over hebben in dit eerste uur van de Mabo 2 Club. Een plaatje dat ga ik speciaal draaien voor een van de grootste fans van de Mabo 2 Club. En die woont in het noorden van Nederland. Dan gaan we naar het mooie plaatje Dokkum. Daar woont Henk de Boer. En een van de favoriete Radio North Sea International plaatjes van Henk de Boer. Dat is eentje uit 1973. Van Ray Conniff en zijn singers. Dat is Harmony. Speciaal voor jou, Henk.
1: Radio uit jouw jeugd.
2: Music, music, music. Music, music, music.

0: En hebt u een favoriet Radio North Sea International plaatje dat u graag wil horen in de Mabo 2 Club? Geen enkel probleem, vrienden. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. En dan hoor jij jouw favoriete R&I plaatje in de Mabo 2 Club. We gaan nog één echt lekker Radio Noordzee plaatje draaien dat je vooral hoorde in het jaar 1970. Dat is een single van Country Joe McDonald samen met zijn band The Fish. En die begonnen elke keer hun optredens begonnen ze met The Fish Yell. Dat is Gimme an F, Gimme an H, Gimme an I en Gimme an S. Ooit werd er wel iets anders geroepen. Gimme an F, Gimme a U, Gimme a C en Gimme a K. Maar dan werden ze toch weer een klein beetje verbannen van de tv. Dit plaatje hoorde je veel op Radio North Sea International in het jaar 1970. Country Joe McDonald en The Fish en The Feel Like I'm Fixing to Die Rag.
1: Gimme!

0: Heel leuk terug naar het jaar 1970. En dat deden we met de Country Joe McDonald en The Fish en The Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Zometeen in het tweede uur gaan we naar het jaar 1966 en dat doen we met de Radio Scotland. Daarna een leuke opname uit 1973 van Radio Atlantis met de top 40 gepresenteerd door Luc van Capelle. Dan is het tijd voor Radio Mi Amigo uit 1979 vanaf het zendschip De Magdalena met Johan Vermeer. En dan nog een hele leuke opname van 18 maart 1980. De eerste en tevens ook enigste live-uitzending van Hans Verlaan. De dag daarna zouden ze in heel grote problemen komen, vrienden. Maar dat doen we allemaal in een andere uitzending van
1: de Mabo 2 Club.
0: We sluiten dit eerste uurtje af met een plaatje dat ook door heel veel discjockeys en stations als tune is gebruikt. Dit zijn de Shakespeares en Lucifer. Tot zometeen in het tweede uurtje van
1: de Mabo.

0: Sounds of the 60s. We gingen terug naar 1966. En dat deden we met The Who and My Generation. Fijn dat u er nog bij bent. Het tweede uurtje van de Mebo 2 Club. In dit uurtje besteden we aandacht onder andere aan Radio Atlantis uit 1973. We gaan een montage draaien van het programma van het Magdalena-avontuur van Radio Mio Migo in 1979. En we gaan naar 18 maart 1980, één dag voordat het zendschip de Mio Migo zou zinken, met het eerste en enigste live programma dat Hans Verlaan maakte op Radio Caroline. Maar eerst ga ik jullie meenemen naar het jaar 1966 en dan gaan we naar de kust van Schotland. Daar lag Radio Scotland. Ze zonden uit vanaf een oud lichtschip, dat was de Comet. Ze hadden 2 10 kilowatt RCA-zenders aan boord en ze zonden uit op 242 meter. De eerste programma's van Radio Scotland die waren te horen op 31 december 1965. En de laatste om middernacht op 14 augustus 1967. Na de close-down wordt het schip ontmanteld en komt het later in de haven van Vlissingen te liggen, waar het een tijdje dient als woonboot. En in 1972 wordt de Comet, het oude voormalige zendschip van Radio Scotland, daar gesloopt. We gaan naar 3 januari 1966. Radio Scotland is 3 dagen in de lucht. En dit is het programma van discjockey Pete Bowman.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

0: plaatje dat zijn bekendheid kreeg door de film Easy Rider. Steppenwolf, uitgebracht in 1968 en toen werd het nog een nummer 1 in Canada. En in 1973 werd het ook weer uitgebracht in Nederland. Born to be Wild, Steppenwolf. Van Radio Scotland in 1966 gaan we naar Radio Atlantis in 1973. Radio Atlantis zond uit vanaf het zendschip de Mi Amigo op 259 meter. De bedoeling was dat de uitzendingen op 385 meter zouden komen, maar dat bleek technisch niet haalbaar. Daarom hoorde je ook de eerste paar weken op Radio Atlantis. Radio Atlantis 385. Het programma was gericht op Vlaanderen, maar werd ook in Nederland heel erg populair. We gaan naar 6 augustus 1973. Luc van Capelle met de Radio Atlantis Top 40.
1: De Mabo 2 Club.
2: Hij moest er nog niet weten waar hij zit. Ja, hij zit al hier, de werkmens, Ivan Heilen. En die is ermee gezakt van 26 naar 39. Dat zou niet mogen zijn, natuurlijk. Maar ja, dat doe ik dan persoonlijk ook weer niks aan. Hoor, tijd op Radio Atlantis. 8 minuutjes over 2. Ja, 8 minuutjes over 2. Dat gebeurt natuurlijk. Hè. U bevindt zich trouwens midden in de Radio Atlantis op 40. En op deze zalige zondagmiddag... 6 augustus zijn we geloof ik wel, hè? 6 augustus van het jaar 1973. Trouwens, u kunt ook nog lid worden van de Radio Atlantis Fanclub. Gewoon weer 100 franken of 8 gulden opsturen naar Radio Atlantis. Postbus 385 en die bevindt zich dan nog altijd Oostburg in Nederland.

gonna do? Oh, honey, what you gonna do? Ja, ja, van 31 naar 38, ten CC. Bedekt dus 7 plaatsen verlies voor die formatie. Ten CC, geen 2PK. Ja, maar ze gaan toch achteruit, zoals een 2PK. Nou, wat dan? Huh? Rubber Bullet zei dat op. En ja, met fluit krijgt u er ook nog bij. Ja, ja. Nou, goed, dan zijn we gekomen aan nummertje 37, dacht ik zo. In onze Radio Atlantis of 40 werd het elke zondagmiddag een nieuwe aflevering, behalve verleden week zondag, omdat dan de DJ's met verlof waren. Nou ja, dat gebeurt, hè. Momenteel zijn de techniekers met verlof en dan zit ik hier alleen te klungelen. Ja, ja, zo kan je het noemen. Aan alle knopjes moet je tegelijk werken, of je komt er nooit, hoor. Nou goed, in elk geval, we zijn toch al aan 37 beland. Van 40 naar 37. 3 plaatsen winst voor Kevin Ayers en Caribbean Moon.

0: schakelen maar eerlijk, hè.
1: Ja.
0: Rodeo, eerlijk, hè. Heb je het gehoord?
1: Ja.
0: Van niets naar nummer 36, dus niet binnengekomen. Belgische productie, Koekeloekekoe heet dat, en van Prodea kwam dat. Nummer 36, 35 hebben we ook allemaal mooi, hè. More Than Sympathy, en dat komt van Injas.

0: uitgebracht op een eigen Purple label uit het jaar 1973. Deep Purple en Smoke on the Water. We gaan naar Radio Mi Amigo in 1979. Na de close-down van Radio Mi Amigo op 20 oktober 1978 vanaf het zendschip de Mi Amigo trok Sylvain Tak zich terug uit de Mi Amigo-organisatie. De overige leden van het Mi Amigo-team die gaan echter door en met een financiële bijdrage van ex-Radio Atlantis-eigenaar Adriaan van Lanschoot gaan ze eind juni 1979 weer verder vanaf het nieuwe zendschip de Magdalena. Het avontuur zou eigenlijk maar kort duren, want op 19 september 1979 loopt het schip op een zandbank, de uitzendingen stoppen en twee dagen later op 21 september 1979 wordt het schip in beslag genomen door Rijkswaterstaat. En uiteraard laat Rijkswaterstaat het schip in oktober 1979 meteen slopen bij scheepsloperij Van de Marel. We gaan naar 21 juli 1979, Radio Mi Amigo vanaf de Magdalena met Johan Vermeer.
1: De Mebo 2 Club.
2: Op zaterdag 21 juli is de drive-in show te Reti in de feestent. Het begint er om 20 uur, presentatie Paul Meijer. Op zondag 22 juli is de drive-in show te Bavikhoven in de tent. Aanvang daar 20 uur en presentatie in handen van Patrick Vallet. Voor boekingen en informatie van de Mi Amigo Drive-In Show telefoneert u in België naar het productiebureau op het nummer 050 33 51 96. Dat is 050 33 51 96.
3: Mi Amigo Tijd, de juiste tijd, altijd.
4: En op Radio Mi Amigo is de Backwind Tijd dan ook 12 uur precies, luisteraars. Goedemiddag. En dan het weerbericht tot vanavond half tot zwaar bewolkt met hier en daar een buien. Matige tot zeer krachtige wind uit noordwestelijke richtingen. Temperaturen zullen variëren van 16 graden aan zee tot 19 graden in het binnenland. En de temperatuur aan boord van de Magdalena is dan ook 16 graden. Dan nog even het nieuwe Mi Amigo adres, dat is postbus 640 Port Louis in Mauritius. En dan nog even de nummers en codes voor vandaag. Nummer 25 tweemaal, nummer 25 tweemaal, nummer 23... Nummer 23 en nummer 21 in verband met nummer 1 en 2. Nummer 21 in verband met nummer 1 en 2.
3: Nummer is

Goedemiddag. Wat zeggen wij? 6:06. En welkom bij de top 50 die we gaan doen van nu tot 3 uur. Met ondergetekende Johannes Vermeer. Zojuist de eerste nieuweling voor vandaag. Het eentje van The Garnets. En dat ding heet Chopin, Chopin. Klassiek geïnspireerd. Hoe ziet die top 50 eruit? Nou, we hebben wat verschuivingen in de bovenste regionen. En we hebben 7 nieuwelingen. Dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van 7 grammofoonplaten. En ik zal ze even opnoemen welke er allemaal verdwenen zijn. 50 stond vorige week Does Your Mother Know It. Dat was eentje van ABBA, ook die is verdwenen. 45 stond vorige week Papa Louis van Brotherhood of Man. 43 stond vorige week Going Back to China van Diesel. Wat ook verdwenen is, is We Gotta Get Out of This Place van Gila. 37 vorige week I Want You to Want Me. Dat was eentje van Cheap Trick. En 34 vorige week Say When van Lia Lovitch. De grootste klapper heeft ongetwijfeld gemaakt Blondie en Hanging on the Telephone. 7 verdwenen, dat betekent ook dat er 7 nieuwelingen zijn. De eerste hoorde je net en deze staat op 48 deze week, of beter gezegd 49. Dat is de nieuwste van Third World en Told Me.

0: muziek van Van McCoy. Chains with the Times heet het nummer. Een beetje Caroline-fan zal dit nummer ongetwijfeld herinneren. In 1979 is dat nog gebruikt door Erik de Zwart, oftewel Paul de Wit, zoals je zichzelf op Radio Caroline noemde. Met het onder andere de jingle van adverteer op dit station en zie uw omzet stijgen. Ja. We gaan naar de eerste en enigste live show die Hans Verlaan ooit gepresenteerd heeft op Radio Caroline. Daarvoor gaan we terug naar 18 maart 1980. Het wou allemaal niet zo heel erg lukken. Hij moest nog gruwelijk wennen aan de apparatuur aan boord. De dag erna, 19 maart 1980, krijgen ze grote problemen als de ankerketting breekt en het schip op een zandbank loopt. Daarbij slaat het lek en in de nacht van 19 op 20 maart zinkt helaas de Mi Amigo en kunnen de vier opvarenden maar ternauwernood worden gered. We gaan naar 18 maart 1980, Radio Caroline met Hans Verlaan.
1: Muziekshows zijn Job Rijsdijk, Wout van der Meer en Karel de Jong. Welke boekingen, Europop in Haarlem. Lees er alles over in Popbiz, de ijzersterke popkrant met 6 superposters. Radio Caroline Nieuws.
2: En luisteraars, goedemiddag, dit is Hans Verlaan. Dat is tot in het weer tot morgenavond. Schraal weer, vandaag wolkenvelden, morgen meer zon. De minimumtemperaturen liggen rond het vriespunt vannacht. En de maximumtemperaturen morgen liggen rond de 5 graden. Dan werkt er hier van alles niet, dus dan moeten we weer eventjes wat aan doen. Dan maar even een ander doosje erin. Het is een beetje moeilijk werk zo, maar als het goed is, dan lukt het allemaal wel.
3: Het gaat te gek met de Caroline DJ-wedstrijd. De vorige patronen waren zo'n succes dat we besloten hebben dat nog eens dunnetjes over te doen. Dus op 23 maart kan je de show voor de vierde maal beleven. We zijn dan in de feestzaal Norbert in Roeselare. Op 29 maart in zaal De Nieuwe Spiegel in Hoboken. Presentatie Willy Vanee. De shows beginnen om 8 uur en zijn heel wat meer dan een DJ-wedstrijd alleen. Kom, ga mee naar de Caroline DJ-wedstrijd. Wilt u exclusief gekleed gaan? Koop dan uw kleding bij Boutique Minitrip in de Wijngaardstraat 46 in Kortrijk. En Boutique Forum in Ronse. Draai mee in het modespel en u bent avant-garde.
1: Dagelijks luisteren honderdduizenden mensen naar Radio Caroline. Daarom is Caroline de beste manier om te adverteren. Informatie kunt u krijgen bij Radio Caroline. Altamira, Avenue Anzol, Marbella in Spanje. Adverteer op Caroline en zie uw omzet stijgen.

En dat is het Caroline Show Shot voor deze week. Je hoort hem al de hele dag. De Goombay Dance Band en het heet The Sun of Jamaica. Zo, mijn naam is Hans Verlaan. Je hebt me al de hele dag gehoord. En ik ga nu mijn eerste live programma doen. Een beetje zenuwachtig dus, eigenlijk de hele dag al. Maar ik hoop dat het je een beetje bevalt. Dit is Smakelijk Eten en wij gaan door tot 2 uur. En nou staat de tv van alles niet.

Ja, zo kan hij wel weer, denk ik. De plaat is een beetje oud. Maar ja, dat kan het beste gebeuren, zullen we maar zeggen. Dus vandaar dat we snel overgaan naar de volgende plaat, eentje uit de hitparade. Het is een opname van Godly and Queen en an Englishman in New York. Goedemiddag.

En dat is muziek van Godly & Cream. Op het ogenblik een van de grote hits in de Benelux. Nummer van de LP Freeze Frame, en dat kennen we onder de titel An Englishman in New York. Het begint steeds woeliger en woeliger op de Noordzee te worden. En zelfs de cartridges, die vallen al uit de rekken. Dus we hebben nog wat te verwachten in dit programma. De tijd is inmiddels gekomen op 14 minuten over 1. Ja, en ik denk dat de cartridge machine hier zo het vergeven heeft, want de cartridge die gaat er niet eens in. Nou, dan de plaat mag ik zo maar zeggen. Muziek is inmiddels ook belangrijk voor het station. Hè, het gaat allemaal niet zoals ik wil, toch, Nick? Ik denk dat ik een van de Engelse collega's neem ik eens uit bed haal, die me een handje kunnen helpen. Dit is muziek van Rupert Holmes. Van de tips voor de komende weken, dit is hem.

Origineel heet het nummer De Vlucht van de Hommel of The Flight of the Bumblebee. Nummer dat is gecomponeerd door meneer Nikolaj Rimskarkov.

Uit de film Because They're Young over het leven op een Amerikaanse high school 1960. Lou en Eddie en Because They're Young was de tune van Frank van der Mast, oftewel Jan de Hoop. We gaan nog zo'n lekker tune draaien, vrienden, van 1972. Wat veel te horen was op Radio Caroline. Het is de B-kant van de single van Billy Preston, I Wrote a Simple Song. Het is Outer Space.

0: veel gebruikt als filler naar het uur toe, vrienden, op Radio Caroline. Vooral van januari tot maart 1973. Billy Preston, Outer Space. En zoals ik al zei, als u het op single zoekt, het is de B-kant van de single I Wrote a Simple Song van Billy Preston uit 1972. Zo, het zit er weer op voor...
1: De Mabo 2 Club.
0: Mocht u favoriete plaatjes hebben die u herinneren aan zeezenders, kunt u ze altijd natuurlijk even aanvragen. Mail gewoon even naar polderpophenk@gmail.com. Ook natuurlijk voor favoriete radiofragmenten. Nou, wij zoeken in ons groot archief of we die ook werkelijk voor u kunnen draaien. We hadden vandaag in de tweede uurtjes radiofragmentjes van Radio Schotland uit 1966, Atlantis uit 1973, Mi Amigo uit 1979 en Caroline uit maart 1980. Volgende week ben ik natuurlijk weer bij u terug met in het eerste uur veel R&I. En natuurlijk hebben we weer veel zeezendergeschiedenis in het tweede uur van...
1: De Mabo 2 Club.
0: We sluiten deze Mabo 2 Club af met de tune die Bert Bennett gebruikte op Mi Amigo en Radio Atlantis. Dat is het Tony Hiller Orkest met Melody One. Tot volgende week. En dan hebben wij weer een nieuwe aflevering van...
1: De Mabo 2 Club.
0: Houdoe!

Samen licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.